0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Funk It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

0: duidelijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
0: Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst.

0: SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen, dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Zuid is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Op de kruising van de Groene Kruisweg en de Korperweg bij de Waalhaven is vannacht een auto op een vrachtwagen gebotst. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn geraakt. De auto reed waarschijnlijk door rood en klapte met hoge snelheid op de zijkant van de vrachtwagen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond en uit een blaastest kwam naar voren dat de automobilist te veel had gedronken. In de Transvaalstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is gisteravond een grote waterleiding gesprongen. De straat kwam blank te staan, in de stoep ontstond een groot gat en tientallen mensen moesten hun huis uit. Rond 9:15 gisteravond was de watertoevoer afgesloten en dat betekende dat ook woningen in omliggende straten zonder water kwamen te zitten. En daarom kwamen er voor de bewoners noodtappunten, zodat ze toch drinkwater konden krijgen. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag, met vooral vanochtend in het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat. Voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online. Of kom gezellig langs aan het Noordplein.
9: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1959 hoorde je Mona Lisa van de Amerikaanse zanger Carl Mann. Het origineel van dit nummer komt uit 1949 en werd door Ray Evans en Jay Livingston geschreven voor de film Captain Carey USA. Een jaar later won het een Oscar voor beste nummer van het jaar. In datzelfde jaar bracht ook Nat King Cole zijn versie uit, die er uiteindelijk mee op nummer 1 terecht zou komen. En Nat King Cole zei later dat het een van zijn favoriete nummers was. Voor Carl Mann, die je net hoorde, zou zijn bescheiden hitje ook zijn grootste succes worden. Hij ging later onder andere werken in een houtzagerij en overleed in 2020 op 78-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer Mad About The Boy werd in 1932 geschreven door de Engelsman Noel Coward en was in dat jaar voor het eerst te horen in de theatervoorstelling Words and Music. Dinah Washington nam dit nummer twee keer op, de eerste keer in 1952, de tweede keer in 1961 met het orkest van Quincy Jones, wat uiteindelijk de meest bekende versie zou worden van Mad About The Boy.

was de Amerikaanse blueszangeres Coco Taylor en je hoorde haar met het nummer I'm a Woman, wat natuurlijk afkomstig is van de klassieker I'm a Man van Bo Diddley uit 1955. Coco Taylor werd ook wel de Queen of the Blues genoemd en zij werkte samen met Bo Diddley om in 1978 I'm a Woman uit te brengen. En Coco Taylor overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Roland Trone en Cloud Johnson kwamen uit Long Beach in New York en vormden samen het duo Don en Juan. Ze hebben gemeen dat ze allebei niet oud werden. Don werd 45 en Juan 67 jaar. In 1962 brachten zij het door Johnson geschreven nummer What's Your Name uit, dat op de soundtrack van It Came From Hollywood kwam te staan. Don en Juan hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met hun enige hit, dit is What's Your Name. What?

hoorde Cotton Fields van Creedence Clearwater Revival uit 1969. De eerste opname van dit nummer komt uit 1940 en was van blueszanger Lee Belly. De versie van CCR stond op hun album Willie and the Poor Boys, ook uit 1969. Het is door de jaren heen door meerdere artiesten uitgebracht, waaronder ook door de Beach Boys, die er in meerdere landen een nummer 1 hit mee scoorden. Het nummer Stay in My Lonely Arms werd geschreven door het befaamde trio Holland Dozier Holland en staat op het album Darling Baby van The Elgins uit 1966. Deze Amerikaanse groep werd in het midden van de jaren 60 opgericht en bestond maar 2 jaar, waarin ze muziek uitbrachten bij Motown. De groep had meerdere namen, zoals de Downbeats, maar het was Motown-oprichter Berry Gordy die erop stond dat de naam The Elgins werd gebruikt, de naam die eerder werd gebruikt door The Temptations. En The Elgins hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Stay in My Lonely Arms.

Ella Fitzgerald met haar live uitvoering van Summertime. Ze zong dit nummer in 1958 live bij Mr. Kelly's, destijds een bekende nachtclub in Chicago. Het gehele concert dat zij toen gaf werd in 2007 uitgebracht als album ter ere van haar 90ste verjaardag, wat ze zelf niet meer meemaakte, nadat ze in 1996 overleed op 79-jarige leeftijd. Het nummer Summertime komt uit 1935 en is van oorsprong een aria uit de Amerikaanse folkopera Porky & Bess, geschreven door George Gershwin. Billie Holiday nam het theaternummer als eerste op en met succes. Later zouden vele artiesten volgen, waaronder Sam Cooke, The Zombies, Louis Armstrong en dus Ella Fitzgerald. We gaan naar de Amerikaanse band Alabama, afkomstig ook uit Alabama. En in 1982 brachten zij het album Mountain Music uit, wat het zesde album van de band was. Voordat het album werd uitgebracht, verscheen al de gelijknamige single Mountain Music, wat een groot succes was voor de band. Het werd namelijk in Amerika en Canada een nummer 1 hit, en Mountain Music van Alabama kreeg zelfs een plaatsje in de lijst met de 200 beste country singles aller tijden.

Dat was de Engelse band The Firebirds, die in 1981 werd opgericht in Bristol. En hoewel de band pas begin jaren 80 is opgericht, worden ze in eigen land vandaag de dag wel dé band genoemd als het gaat om rock en roll muziek. Je hoorde The Firebirds net met het nummer 59 Ford, dat weer terug te vinden is op hun album Too Hot to Handle uit 1993. In het verleden werkte deze band ook samen met Linda Gill, de zus van Jerry Lee Lewis. Lee Towers is natuurlijk een vriend van Rijnmond en deze sympathieke Rotterdammer werd 2 maanden geleden 80 jaar. En we gaan met hem naar 1976, want in dat jaar bracht hij het album It's Raining in My Heart uit, zijn debuut-LP. Daarop stond ook de gelijknamige single It's Raining in My Heart, waarmee hij door wist te breken en wat in de hitlijsten terecht kwam. Dit nummer werd geschreven door Wally Tax en het hele album werd geproduceerd door radio-dj Will Luikinga. Dit is Lee Towers in de Rijnmond Jukebox met It's Raining in My Heart.

was de Amerikaanse bluesmuzikant Mark Broussard en je hoorde hem met Let Me Take You Out Tonight. Deze 44-jarige Broussard lanceerde vorige maand zijn nieuwste album dat de titel Chance Worth Taking kreeg en waar we al eerder wat van hebben gedraaid. En ook het nummer Let Me Take You Out Tonight staat op dat nieuwste album van Mark Broussard. Hij heeft flink wat optredens staan dit jaar, allemaal in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je na het nieuws nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar The Chimes. Deze groep uit Brooklyn, New York bestond maar kort, want halverwege de jaren 60 gingen ze uit elkaar. In de decennia daarna kwamen ze nog wel eens bij elkaar om op te treden bij festivals. Oprichter Lenny Coco overleed in 2015 op 78-jarige leeftijd. En met het nummer Once in a While had Tommy Dorsey in 1937 al een hit te pakken. Wij gaan nu naar 1961, want in dat jaar verscheen Once in a While van The Chimes.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Vivere de Jager.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Straks gooit Dennis Kranenburg weer wat muntjes in de Rijnmond jukebox. Ik ben Martin van de Boogaard en van mij krijg je het nieuws.

0: die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Brielle is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Reede. Een ruit en een kozijn raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Schiebroek is vannacht een flatwoning aan de Krabbenstraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Dan krijg je nog het weer, wisselend bewolkt vandaag met vooral vanochtend. In het begin van de middag kans op een bui. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen dan regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: www.hotels.nl.
1: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1957 hoorde je Could This Be Magic van The Dubs. Deze groep werd een jaar eerder opgericht in Harlem in New York en wist met dit nummer een van hun grootste hits te scoren. De originele leden van de groep besloten in 1958 alweer uit elkaar te gaan, omdat de inkomsten zo tegenvielen. Richard Blandon schreef Could This Be Magic en hij sloot aan bij de Vocaliers. De andere leden vonden werk buiten de muziekindustrie. Later kwam een deel van de originele groep weer bij elkaar om uiteindelijk lange tijd samen te werken. We gaan naar 2017, het jaar waarin de Australische band The Teskey Brothers hun album Half Mile Harvest uitbracht. Dat album was hun debuutalbum en zorgde ervoor dat ze ook op grotere podia mochten spelen en bij een groter publiek bekend werden. En een van de nummers van The Teskey Brothers op dat album Half Mile Harvest is Reason Why.

1966 dook Elvis de studio in om zijn cover van Fools Fall in Love op te nemen, wat destijds de B-kant was van Indescribably Blue. Het door Jerry Lyra en Mike Stoller geschreven nummer zou hem een bescheiden hitje opleveren. In 1957 waren het de Drifters die Fools Fall in Love als eerste uitbrachten en zij scoorden er een top 10 hit mee. De Amerikaanse zanger Larry Williams werd slechts 44 jaar en hoewel er vanuit werd gegaan dat het zelfmoord was, zijn er ook verdenkingen van moord geweest. Want Williams zou zich bezig hebben gehouden met drugs en prostitutie. Wat we wel zeker weten is dat Larry Williams zanger en schrijver van liedjes was en een aantal bekende nummers op zijn naam heeft staan. Zo bracht Williams in 1958 een nummer uit dat de Beatles en John Lennon met de Plastic Ono Band zouden coveren. Dit is Dizzy Miss Lizzy.

Dat was de Nitty Gritty Dirt Band in de Rijnmond Jukebox met een American Dream uit 1979. Dit nummer staat op het 11e album van de band, dat ook de titel An American Dream kreeg. Het nummer werd destijds geschreven door de Amerikaanse countrymuzikant Rodney Crowell en hij bracht het een jaar eerder uit onder de titel Voila, An American Dream. En dit nummer staat op zijn album Ain't Living Long Like This. De Nitty Gritty Dirt Band werd in 1966 opgericht en treedt vandaag de dag nog steeds op. In 2022 overleed de Amerikaanse zanger Bobby Rydell vlak voor zijn 80ste verjaardag. Hij scoorde tijdens zijn loopbaan tal van hits en bleef tot aan zijn dood optreden. Onder andere samen met de Golden Boys, Frankie Avalon en Fabian Ford. In 1962 bracht Bobby Rydell het album An Era Reborn uit. En daarom staat zijn versie van A Lot of Living to Do.

1963 een grote hit voor de Amerikaanse countryzanger Dave Dudley. Je hoorde Six Days on the Road, wat ook zijn grootste hit zou worden. Het nummer werd al in 1961 uitgebracht. Toen was het Paul Davis die het als eerste opnam. De versie van Dave Dudley die je net hoorde is uiteindelijk omarmd door de Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs en het werd hun lijflied. Hij overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd op een parkeerterrein in Wisconsin aan een hartaanval. We gaan naar de Rijnmond Jukebox, naar de Amerikaanse doo-wopgroep The Heartbeats. Deze groep werd in 1953 opgericht in Queens in New York en in 1956 brachten zij het nummer A Thousand Miles Away uit, wat de grootste hit zou worden voor The Heartbeats.

was Do You Wanna Dance van Cliff Richard and the Shadows uit 1962. Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse zanger Bobby Freeman in 1958 en in datzelfde jaar door hem uitgebracht. Cliff Richard scoorde er een hit mee, want onder andere in ons land stond Do You Wanna Dance op nummer 1. Cliff is inmiddels 85 jaar en maakte eind vorig jaar bekend dat hij is behandeld aan prostaatkanker. Hij gaf in datzelfde interview toen aan dat het ook weg was. Je hoorde Cliff Richard net met Do You Wanna Dance. De Amerikaanse blues- en jazzmuzikant Lafayette Leak werd geboren in Winona in de staat Mississippi en hij zou 71 jaar worden. Hij werkte met grote artiesten samen, waaronder Willie Dixon en Chuck Berry, en ook zijn eigen muziek werd weer gecoverd door andere bekende artiesten, zoals bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Dit is Lafayette Leak met Short Dressed Woman.

Smokey Robinson samen met The Miracles met Tears of a Clown. Dit nummer stond in 1967 al op het album Make It Happen, maar werd in 1970 opnieuw uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar het een nummer 1 hit werd. Smokey Robinson was destijds ook de vicepresident van Motown en met de Tears of a Clown had hij een van zijn grootste hits te pakken. Hij werkte voor dit nummer onder meer samen met Stevie Wonder. Smokey Robinson schreef zelf de tekst met de opera Pagliacci in gedachten. The Tears of a Clown gaat over een clown die iedereen laat lachen, maar stiekem huilt omdat zijn vrouw hem heeft bedrogen. In 1966 trad Frank Sinatra op in Las Vegas, in het Sands Hotel, en helemaal specifiek, dat concert vond plaats in de Copa Room, de plek waar tal van beroemde artiesten optraden, zoals bijvoorbeeld Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Peggy Lee en Edith Piaf. Toch had Sinatra daar geen goede herinnering aan, want toen het hotel werd overgenomen door Howard Hughes werd het ongemakkelijk. Zijn vriendin Eva Gardner ging er namelijk met Sinatra vandoor, en nadat Sinatra eens geld verloor in het casino van het hotel, kreeg hij geen extra krediet, waardoor hij zo boos werd en een golfkarretje door de ruit van het gebouw reed en op de vuist ging met de casino-manager. Het was ook het einde van de samenwerking tussen Sinatra en het in de jaren 90 gesloopte hotel. Van het optreden in 1966 is een album verschenen, en een van de nummers die Frank Sinatra destijds live zong is het door Rodgers & Hart geschreven Where or When.

de Amerikaanse countryzangers George Strait en Alan Jackson met Murder on Music Row. Ze zongen dit nummer voor het eerst bij de uitreiking van de Amerikaanse Country Awards in 1999 en gingen in 2000 de studio in voor de opname van Murder on Music Row. Het nummer werd in 1999 uitgebracht door de Amerikaanse groep Larry Cordell en Lonesome Standard Time, maar werd pas bekend toen George Strait en Alan Jackson het onder handen namen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Dionne Warwick. In 1969 werkten Burt Bacharach en Hal David samen aan muziek voor de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Een van de nummers die daaruit voortkwam is Raindrops Keep Falling on My Head. En de eerste artiest die het uitbracht was BJ Thomas. Hij scoorde met dit nummer een dikke nummer 1 hit. Het leverde een jaar later zelfs twee Oscars op. In 1970 kwam het 13e album van Dionne Warwick uit. Het album I'll Never Fall in Love Again. En daarop staat haar uitvoering van Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Dreeën.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Een bijzonder goedemorgen, dit is Rijnmond. Het is precies 10 uur op deze zaterdag 16 mei. Zometeen 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Boordevol prettige ingrediënten. Met onder meer het Jenever Festival in Schiedam dat van start gaat. Zometeen op deze JFK-dag. Maar eerst het belangrijkste nieuws hier op Radio Rijnmond. Martin van der Boogaard, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Ronald. Op bijna 60 plekken in Nederland is de PFAS-vervuiling zo ernstig dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties bekend wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. Het gaat onder andere om terreinen waar blusschuim is gebruikt waar PFAS in zat. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen die tientallen

0: De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Brielle is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Reede. Een ruit en een kozijn raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Schiebroek is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. En dan het weer, wisselend bewolkt vandaag met vooral vanochtend en in het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. En de middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. En voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Geen files in het Rijnmondgebied op deze zaterdagochtend. Wel een prettige rij met muzikanten die graag een beurt krijgen zometeen.
2: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen.

0: wielen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
3: Met een grote R.

0: van deze Het Weekend Is Er. Op,
1: dit is Het Weekend Is Er.
0: Dat bedoel
1: met
0: ik.
1: Met Ronald van Oudheusden.
0: Zaterdag 16 mei, een bijzondere dag. Mr. Blue Sky. Ja, hij zit ergens op een wolk, denk ik, op zijn verjaardag. Hij had 66 moeten worden vandaag. Mijn grote vriend Jack Kerklaan. Je kent hem allemaal als Radio Rijnmond luisteraar natuurlijk. En ja, er komt, hij komt later nog wel voorbij, hoor. Straks ook bijvoorbeeld, want het Schiedamse Jenever Festival is vandaag begonnen. En ook morgen zal het nog plaatsvinden in Zwart Nazareth. In Schiedam dus. De stad van Jack Kerklaan. Dit is een beetje JFK-dag daar dus. Jenever, hij noemde dat stevast een smerige viezerik. Nou, ik zou zeggen proost. It's 5 o'clock somewhere. Ik heb er zin aan. 2 uur lang lekkere muziek. Straks de intro-quiz met leuke prijs, hoor. Want sokken, een magneet. En ik mag vrijkaarten weggeven voor het Good Times Festival. Dat op vrijdag 12 juni in het Kralingse Bos zal worden georganiseerd. Voor de eerste keer zal dat plaatsvinden. Hartstikke leuke muzikale festival daar in het Kralingse Bos. Wat heb ik verder nog meer voor jou in petto? Behalve het Jenever Festival, het Opera Festival. Dat komende vrijdag in Rotterdam gaat losbarsten. Nog een aantal andere leuke tips voor dit weekend wat je kunt gaan doen. Ik heb ook nog contact straks met de Kaapse Brouwers. Ja, het is veel drank in deze uitzending. De Kaapse Brouwers, de lokale bierbrouwer uit 010, is verhuisd naar de Pindakaasfabriek. De voormalige Calvé-toko op de Nassaukade in Rotterdam. En vandaag gaan voor het eerst officieel de deuren open. En straks na 11 ga ik praten met de oprichter van de Kaapse Brouwers. En er komt een muzikale gast uit Volendam. Ja, niet over het voetbal morgen. Volendam tegen Telstar. Heel belangrijk natuurlijk voor de Eredivisie. Wie blijft erin en wie verdwijnt er uit de Eredivisie? Maar ik heb een Volendam. Dammer, die heet Blanco. Dat is een muzikant die eerder, gitarist en zanger, die eerder in de trier zat. Is eruit gestapt en een eigen carrière begonnen. En straks na 11:30 komt hij hier in de studio praten over een concert dat hij binnenkort in Capelle aan de IJssel in Kapklok gaat geven met een band. Kortom, hartstikke leuk. Volendammers, een beetje palingpopulisme hier op Radio Rijnmond. Straks dus tussen 11:30 en 12:00. En voor de rest, ja, zul je het met mij moeten doen. En heel veel lekkere muziek. We begonnen met ILO, natuurlijk de band van Jeff Lynne, die dit jaar 78 is. Het plaatje kwam uit 1978. En nu heb ik Bruno Mars klaarstaan met een nagelnieuwe plaat. Binnenkort begin juli 4 avonden in Nederland. 1, 2, 3. Kom maar op!

0: hier op Radio Rijnmond. Een graag geziene gast, ook op de zaterdagochtend. Het is 12 minuten voor 11:30, geen files. En Bruno Mars komt binnenkort naar Nederland, hè, voor 4 uitverkochte concerten. Dat zal hij doen in de Johan Cruijff Arena, waar ze helemaal geen prijs hebben gewonnen verder dit seizoen trouwens. 2 juli, 4 juli, 5 juli en 7 juli zal hij daar ongetwijfeld de dak er vanaf gaan spelen als het dicht is. Vanavond trouwens op diezelfde plek het eerste concert van Harry Styles, ja. Nou, ook wel benieuwd hoor. En die gaat daar 10 keer spelen. En er zijn volgens mij gewoon nog kaarten voor redelijke prijzen te verkrijgen. Dus als je van Harry Styles houdt, sla je slag. Dit is Het Weekend Is Er met boordevol lekkere muziek zometeen. En ook de quiz met de vrijkaart, mooie prijzen te winnen. En ook natuurlijk, je kent het recept. We blikken graag vooruit op culturele evenementen in de regio. En dat doen we ook op dit moment. Want in Schiedam is het dit weekend straks vanaf 12 uur weer het Jenever Festival. Ja. Het is nog niet eens 10:30. Je zit misschien lekker aan de koffie of aan de thee met een beschuitje. Maar ik ga gewoon praten over een borrel. Of zoals Jack het zou noemen, een smerige viezerik. Wel lekker natuurlijk. Er is van alles te doen in het centrum van de Jeneverstad. En ik heb nu Renate Vosten aan de bel. Jij bent van het festival. Renate, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit je nou aan de koffie, de thee of toch al een koude klare?
1: Nou, ik had misschien kunnen starten met de koude klare, maar ik heb vooral veel koffie op, want het wordt een lange dag voor ons vandaag.
0: Ja, want het is eindelijk weer het Jeneverfestival. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn er helemaal klaar voor om de stad weer lekker over te nemen dit weekend.
0: Ja, en het weer zit volgens mij behoorlijk mee. Vanmiddag gaat het zonnetje schijnen. Er kan nog een klein buitje vallen, maar er zijn ook allerlei binnenactiviteiten natuurlijk. Meteen maar even iets duidelijk maken, Renate. Het is geen zuipfestijn vandaag en morgen in Schiedam, niet waar?
1: Dat klopt, geen zuipfestijn. Nee. We hebben echt een mooi programma neergezet. Het gaat echt om het proeven en het ervaren. Je kan masterclasses volgen, je kan lekker in gesprek gaan. En je kan vooral veel dingen ontdekken die je eigenlijk niet zo vrij beschikbaar zijn. En gewoon van kleine distillateurs die misschien alleen in een bepaalde regio te vinden zijn. Of iets compleet nieuws wat je nog nooit eerder hebt geproefd.
0: Ja, ik lees in je aankondiging dat je kan ontdekken wat er achter het glas zit. Het gezicht van gedestilleerd.
1: Yes.
0: Hoe staat het gezicht ervoor anno 2026?
1: Nou ja, ik ben zelf ook een van de distillateurs. Want ik werk voor het Jenever Museum als hoofdstoker. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk ziet is dat er gewoon een nieuwe generatie ook aan het opstaan is. Ja. We merken dat ook heel erg in de bartenderwereld. Dus we hebben wat linkjes lopen met een aantal bars. En we merken dat er gewoon heel veel interesse weer is om juist dat unieke product uit Nederland weer te gaan gebruiken.
0: Ja, want het was heel lang en had het een beetje het imago, de Schiedamse borrel, als een oude lullendrankje. Maar het is gewoon een hip borreltje.
1: Ja, absoluut. Je ziet gewoon dat er echt ontzettend veel kwaliteit is. En dat het, technisch gezien bijvoorbeeld wat wij maken hier in het museum, dat wordt 3 jaar op hout gelagerd, waardoor het eigenlijk een whisky is. Ja? Dus je merkt gewoon dat het echt hoog aangeschreven wordt. En dat je er fantastisch mooie cocktails mee kan maken ook, ja.
0: Ja, het begint om 12:00 vandaag. Vooral in het centrum rond de Lange Haven, waar het Jenever Museum is gehuisvest. Wat is er bijvoorbeeld allemaal te doen en welke gasten verwacht je?
1: Nou, vandaag hebben we als hoofdprogrammering staan Joël Broekaert in de Havenkerk. Mm-hmm. En die gaat eigenlijk alle bezoekers meenemen in een proefles. Dus met een silent disco koptelefoon, een setje waarin je echt gaat ontdekken van oké, hoe ruik je, hoe proef je, wat is het effect als je misschien je neus dicht doet en dat soort zaken. Dus hij gaat echt iedereen meenemen. Verder hebben we op de binnenplaats een feestje met een aantal DJ's, Bobby, en stoeltjes uit Rotterdam die hamburgers gaan bakken. Nou, Brouwerij Noord is er ook. En in de Havenkerk hebben we nog een aantal andere masterclasses. Dus het wordt heel erg leuk.
0: Ja, je zei Joël Broekaert, die gaat iets doen in die kerk. Ja, je bent zelf stoker, maar is dit de onruststoker van het festival?
1: Dit zou zomaar eens de onruststoker van het festival kunnen zijn. Ja, hij gaat zeker wel even een beetje sfeer brengen. Dat verwacht ik wel, ja.
0: Ook morgen nog volop vloeibaar in Schiedam op de radar. Wat kan er morgen allemaal gedaan worden?
1: Morgen hebben we een cocktailwedstrijd. Daar hebben we 6 finalisten staan die echt waanzinnig toffe cocktails hebben bedacht. Allemaal met als hoofdingrediënt jenever, wat echt prominent terug moet komen. We hebben ongelooflijk veel inzendingen gehad. Daar hebben we een internationale jury voor uitgenodigd. Dus dat wordt sowieso, denk ik, heel spannend. Daarnaast hebben we ook nog een silent disco en een muziekbingo. En in de Havenkerk gaan we gewoon lekker door met de presentatie van de distillateurs. En een aantal workshops en masterclasses.
0: Ja, het overzicht staat natuurlijk op een website, denk ik. Hè? Wat is dat?
1: Klopt, dat is jeneverfestival.nl, daar is alles te vinden.
0: Ja. Tot slot, wat is jouw favoriete mix met een borreltje erin?
1: Ik hou wel een beetje van wat rokeriger. En toevallig hebben wij net een nieuwe drank die vandaag gaat lanceren. En daar zit dat ook in.
0: En hoe heet dat?
1: Ode hebben we het genoemd. Een ode aan jenever. Ja.
0: Nou, heerlijk. Ik kom er vanmiddag eentje proeven.
1: Dat is goed, ik zie je vanmiddag.
0: Bye bye, dankjewel.
1: Bye bye.
0: Dag Renate. Hoi. En dit is Pato Banton en UB40 op Radio Rijnmond.

0: Afkomstig uit 19, ja zeker 94. Geef mij maar het origineel van de Eagles trouwens. Met ja, die geweldige klanken vanaf Jamaica. Ik ga de quiz een keer spelen, ja.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ja, en die versie van de Equals, natuurlijk de vocalen van Eddie Grant. Nu iets heel anders, de quiz. Je moet even raden welke platen ik laat crashen op de draaitafel. Je hoort alleen het begin van het singeltje. En als je denkt te weten, moet je even maar gaan appen naar Rijnmond. Dat kan via de Rijnmond-app. En even de artiest en de titel van de plaat door appen. Wellicht ben je straks de winnaar van de sokken. Het koelkastmagneetje met het Rijnmond-logo. En ik doe er ook nog twee vrijkaarten bij voor vrijdag 12 juni... in het Kralingse Bos, een nagelnieuw festival, het Good Times Festival. Welke plaat is dit? Ja, het gaat heel snel natuurlijk. En nou nog één keer dan. Nou, als je denkt te weten, even appen naar Rijnmond.

vrolijke plaat met een zonnig randje. Dat kunnen we best gebruiken in dit weekend op deze 16e mei. Het plaatje is afkomstig uit 2003. Het is inmiddels 6 minuten over 11:30. Dit is Radio Rijnmond. Straks ga ik vooruitblikken op het Opera Festival. Dat over een week begint in Rotterdam op de vrijdagavond. Maar er is voor die tijd veel meer te doen in Rotterdam. Ook dit weekend bijvoorbeeld. Want hiep, hiep, hoera. De Doelen. Ja, het concertgebouw waar van alles gebeurt. En waar ik mooie herinneringen aan heb. Ook met Pandora's Music Box. Hè. Dat was begin jaren 80. Met al die geweldige mooie bands die later doorbraken. Een avond in Wien. Met Nirvana bijvoorbeeld. Maar de Doelen bestaat dit weekend precies 60 jaar. En dat is reden tot een feestelijk programma. Is gisteravond al begonnen met het Philharmonisch Orkest. Dat werk van Bruckner ging spelen. En ook vandaag gebeurt er van alles daar in die zalen van de Doelen. De opening was op 18 mei 1966. En het concertgebouw was een beetje zeg maar de kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Hè? Want ik weet nog dat er rond de Doelen, ik ging dan vaak met mijn opa de stad in. En dan was er zo'n hertenkamp. Dat was een hele grote grasvlakte. En de Doelen die stond daar 4 overeind. Nou, het bestaat 60 jaar. Voor de meeste evenementen moet je een kaartje kopen. Maar er is ook iets heel leuks gratis te bezichtigen in de Doelen. Dus als je vanmiddag de stad in gaat, kun je gewoon de Doelen inlopen. En dan zie je een prachtige expositie met allemaal posters van artiesten die hebben opgetreden in de Doelen. Onder meer de Rolling Stones natuurlijk. Maar 60 jaar de Doelen op prachtige zwart-wit posters. Dat is een bijzondere tentoonstelling waar je gratis naartoe kunt. Voor muziekliefhebbers die liever wat vinyl in de tas doen. Morgen is er op het Eendrachtsplein in Rotterdam bij Kabouter Buttplug. Ik weet niet of hij zelf ook nog wat gaat draaien op die grote middelvinger van hem. Maar tussen 10 en 5 is er een platenbeurs. Heel veel vinyl daar te vinden voor de liefhebbers van een beetje de retro. Wat weer helemaal hip is, hè, dat vinyl. Want er zijn ongelooflijk veel platenzaken in Rotterdam. Met heel veel vinyl weer. En Anouk heeft ook haar werk volgens mij op vinyl uitgebracht. Dit is mooi. Dit is even een rustpuntje. En zometeen gaan we praten over de opera in Rotterdam.

0: Ik sta hier met Dick Kippenvel in de studio. Prachtige plaat van Anouk was dat van 2 jaar geleden. Met het symfonieorkest uit Praag in Tsjechië heeft ze dat album opgenomen. En niet heel veel grote commerciële hits erop, maar wel prachtige stem gecombineerd met hele mooie muziek. Nou, over stemmen gesproken, komende vrijdag start in Rotterdam het festival O. Een 10-daags internationaal festival voor opera, muziek, theater. En op tal van plekken in de stad staat dan met name de menselijke stem centraal. De operastem onder meer. Voor veel mensen best een lastige kunstvorm natuurlijk. Maar ja, laat je verrassen en inpakken. Want ik was een paar maanden geleden bij de Matthäus Passion. En ik was helemaal om van het Philharmonisch. Ja, je kan ineens zie je dan het licht bijna. Metaforisch gesproken. Ik praat met de directeur van het operafestival, het O-festival, Hans Blik. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen.
0: Gaan we het gesprek zingend of gewoon pratend maar doornemen?
1: Nou, ik werk meestal achter de schermen, dus als je het niet erg vindt, dan hou ik het even bij praatje van mij.
0: Nou, doen we dat. Is dit nou louter opera dat de klok slaat vanaf vrijdag in Rotterdam?
1: Ja, het mooie is dat het, je zei het al, het gaat vooral om de zangstem en de verhalende kracht van die zangstem. Opera is daar een belangrijke traditie in. Het is er wel zo dat de mensen hebben vaak een beeld van opera, van de 19e eeuwse opera, groot, gekostumeerd, 3 uur lang in Italiaans en Duits. Dat is het niet. Wij zoeken eigenlijk de meer toegankelijke randen op en alles waar de stem een belangrijke rol speelt om het verhaal te zingen, is eigenlijk bij ons te zien. Dus van grote internationale producties tot aan kleine festivalproducties of buitenproducties, van alles eigenlijk.
0: Ja, echt een 10-daagse ontdekkingstour dus eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is ook altijd proppen elk jaar, want we hebben 150 voorstellingen van meer dan 50 verschillende producties. Mm-hmm. Nee, daar kan je wel nagaan, dat is heel veel in 10 dagen. En het is inderdaad over de hele stad verspreid. Dus niet alleen in de theaters, zoals Theater Rotterdam of Luxor, maar ook juist op plekken waar je het niet verwacht. Zoals in het Kralingse Bos of in de oude Hunter Douglas Loods, Piekstraat in het Zuid.
0: Ja.
1: Of als wandeling, zeg maar, in de schemering op eiland Brienoord. Dus het is ontdekkingstocht eigenlijk door het genre muziektheater. Maar ook zeker door de stad Rotterdam.
0: Ja, en het zijn niet allemaal alleen maar Rotterdams, want het is heel erg internationaal ook, hè?
1: Ja, het is een internationaal festival. Er komen ook veel internationale programmeurs altijd naar Rotterdam, naar ons festival. Er zijn echt bijzondere, verrassende en spraakmakende producties te zien. Met name in de grote zaal van Theater Rotterdam. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel lokale talenten die meedoen. Het gaat om zingen, dus het gaat ook om mensen die voor de lol in koren zingen. En die proberen we ook een plek te geven in het festival.
0: Ja, er zijn eigenlijk 3 thema's van het festival dat aanstaande vrijdag begint in Rotterdam. Nieuwsgierig, betrokken en grenzeloos. Daar vat je het een beetje mee samen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk onze kernwaarden waar we vanuit naar het festival kijken. Dat geldt ook voor het publiek. Dus het gaat heel erg ook over de actuele thema's, over nu. Het gaat echt om het avontuur opzoeken. Dus op gekke plekken komen, maar ook verrast worden door de vorm waarin de stem wordt gebruikt. Dus in die zin, en grenzeloos inderdaad. Zowel grenzeloos als in het genre. Dus het kan eigenlijk alle muziektradities bevatten. Niet alleen klassieke muziek, maar ook juist popmuziek. Of Arabische muziek of jazz.
0: Ja.
1: En internationaal natuurlijk.
0: Ja, moet je voor al die stemmen een kaartje kopen of zijn er ook gratis toegankelijke evenementen?
1: Ja, het mooie is, je kunt eigenlijk voor heel veel voorstellingen losse kaartjes kopen of rittenkaarten. En daarmee kun je eigenlijk voor heel weinig geld veel internationaal werk zien. Maar we hebben ook heel veel gratis programmering.
0: Ja.
1: Onder andere bijvoorbeeld op het Dailyplein. We doen ook projecten samen met Phoenix Museum en met Valhalla daar. En buiten hebben we allemaal gratis programma, karaoke onder andere. En een van de mooiste en grootste projecten is eigenlijk een groot stadsprogramma op 23 mei. Ja. Dat is volgende week zaterdag. Ja. Dat is op en rond het Stationsplein, midden in de stad. En daar hebben we allerlei losse voorstellingen buiten, binnen in de gebouwen waar je normaal niet in mag. Demonstraties over van robots en dat soort dingen. Omdat het gaat allemaal over het Rotterdam van de toekomst eigenlijk.
0: Kijk aan. Nou, volgende week zaterdag, heel bijzonder zegt. Daar heb ik weer uitzendingen. Dus, misschien moeten we er wel weer even verder over praten. En even inzoomen.
1: Nou, ik zou dat heel leuk vinden, want we zijn van 1 tot 5 in de
0: stad. Moet je nagaan. Zullen we volgende week gewoon nog even inzoomen op dat evenement bij het Centraal Station? Want dat is wel heel bijzonder als ik het zo hoor.
1: Dat is heel bijzonder. Ik vertel het graag volgende week meer over.
0: Okay.
1: Het is gratis. Er is van alles te doen.
0: Top.
1: Voor iedere Rotterdammer wat.
0: En het hele overzicht van het O-Festival is natuurlijk op mijn website te vinden. Waar?
1: Ja, dat is allemaal te vinden op o-festival.nl.
0: Rotterdam.
1: Zo is het.
0: Hans, tot volgende week.
1: Hartstikke goed. Dankjewel, Arnoud.
0: Bye-bye.

gouden ouwe van Meatloaf, die 4 jaar geleden overleed. Hij werd niet ouder dan 74 jaar. En we hoorden hem in die geweldige hit natuurlijk, samen met de stem van Alan Foley was dat. Iedereen denkt dat dat iemand anders was, maar nee, dat was gewoon Alan Foley. Morgen trouwens op Radio Rijnmond van 1 tot 6, sport. Radio Rijnmond Sport, de laatste eredivisiewedstrijd. Natuurlijk met aandacht voor PEC tegen Feyenoord en Sparta tegen Excelsior. Hey, de klok, bijna 11 uur.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Een bijzonder goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond, zaterdag 16 mei. En het nieuws van 11 uur nu met Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
18: Goedemorgen, Ronald. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties bekend wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen die

0: berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam daar ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. En het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag. En tot aan het begin van de middag kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin van der Booghuis. Straks over een uurtje een nieuwe update over het nieuws. De file. Ja, één file in het zonnetje. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat op dit moment 4 kilometer file. Je doet er daar een paar minuutjes langer over. Nou, de rij voor de studio die blijft beperkt hoor. Maar er staat wel een aantal artiesten. Straks ook nog een live artiest hier in de studio. Na de klok van 11:30. Maar daarvoor ook nog anderen, zie ik.
2: Wie is daar?

0: mij is het zo genoeg.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot

0: 100 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

0: blijft een lekker swingende hit van Incognito en Jocelyn Brown hier op Radio Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Nog een klein uurtje, heel veel lekkere muziek en leuke gesprekjes hoor. Want ik ga straks bellen met de Rotterdamse bierbrouwer, de Kaapse Brouwers. Want die hebben een nieuwe locatie. Die zit in de voormalige Calvé Pindakaasfabriek hier in Rotterdam. Ooit van Unilever natuurlijk. En vandaag gaan de deuren officieel open. Nou, ik ben benieuwd of ze ook nog een pindakaasbiertje gaan brouwen. Straks ga ik even praten met de oprichter op deze feestelijke dag daar. En ik denk dat je ook wel een biertje kan gaan tanken. Straks. En er stond zojuist, ik moest even naar beneden, want er stond een hele ontevreden Volendammer op de deur te bonken. En die dacht, ik wil naar binnen. En ja, ik heb straks na 11:30 Blanco uitgenodigd. Je kent hem ongetwijfeld van de 3J's. We kennen elkaar, hij komt uit Volendam. Morgen gaan ze natuurlijk degraderen, maar daar gaan we straks wel op inzoomen. Dan heb ik het over voetbal. Morgen tussen 1 en 6 natuurlijk extra sport op Radio Rijnmond. Laatste eredivisie ronde met aandacht voor natuurlijk Sparta tegen Excelsior, de derby. En PEC Zwolle tegen Feyenoord. Maar Blanco, de artiest die ik straks na 11:30 hier een podium gaat geven, die wou heel gauw naar binnen om lekker aan de koffie te gaan en even een wc te bezoeken. Is allemaal gebeurd, dus hij is helemaal weer geland en helemaal ontspannen, helemaal lekker. We gaan hem in de watten leggen. Maar eerst straks ook nog de quiz. Jij kunt de mooie prijzen winnen. Ik heb nog wat leuke uitgaanstips voor je. En ik zei het al, het is een beetje, ook in het kader van het Genever Festival in Schiedam, JFK Day. Want deze 16 mei had de verjaardag moeten zijn van onze grote Rijnmondvriend Jack Kerklaan. Hij is niet meer. Op 23 februari overleden op 65-jarige leeftijd. Vandaag eren we hem toch een beetje. Hij had 66 jaar moeten worden. Nou, gewoon proost, Jack. Speciaal voor jou, de Kick.

heb de Grebbeberg wel eens gedaan met mijn rolstoel. Daar ging de 10% stijging op een gegeven moment over in een 12% daling. En toen kwam ik 8 dagen later kwam ik aan op een kermis in Appingedam. Maar ze dachten dat ik een attractie was. Dus heb ik geloof ik 4 dagen nog op de achtbaan een beetje rondgecirkeld.

0: Voor mij is het zo genoeg.
1: Ja, voor mij had dat nog wel even mogen duren hoor. Jack Day, JFK Day, had vandaag 66 jaar geworden. Samen met de Kick Lach en een Traan, die morgen trouwens in de Doelen op gaan treden. De Kick in het feestelijk weekend van de Doelen, omdat het dit jaar, op dit weekend, 60 jaar bestaat. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Je kunt het altijd proberen natuurlijk, hè. Vandaag ook allerlei evenementen. En er is sowieso in de Doelen een hele mooie expositie over 60 jaar posters van allemaal artiesten die daar hebben opgetreden. En dat zijn er heel wat. Ik heb mooie herinneringen aan Pandora's Music Box daar. I Abelt in Wien. Met natuurlijk Nirvana. Kortom, de Doelen heeft niet alleen klassieke muziek, ook heel veel rock en pop in het verleden. En zelfs de Rolling Stones hebben daar opnames gemaakt voor het album Black and Blue. Een roemruchte toko dus in Rotterdam. Van harte gefeliciteerd. Nou, ook we blijven feliciteren, want vandaag gaan ook de deuren open van een bijzondere Rotterdamse bierbrouwerij, de Kaapse Brouwers. En dat gebeurt op een gedroomde locatie, heb ik begrepen, aan de Nassaukade in Rotterdam Feyenoord, in de voormalige Calvé Pindakaasfabriek. Ik heb brouwerijbaas Tjomme Zijlstra aan de bel. Tjomme, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
1: Is een felicitatie waard, hè?
2: Ja, nou, het is inderdaad wat je zegt, een droomlocatie. Fenomenaal. Ja.
1: Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Ja.
2: Ik vond het wel spannend. Ja. Ik ben wel een paar keer wakker geworden, ja.
1: En heb je nou een ontbijtje al op met koffie of met bier of met pindakaas?
2: een croissantje met koffie.
1: Oké, heel goed.
2: Lekker simpel ontbijtje.
1: Hey, het is een van de grote veranderingen voor jullie, hè? Ja. En het ziet er volgens mij geweldig uit, hè? Ik heb wat foto's gezien.
2: Ja, het begint nu echt tot leven te komen. Zodra dan, je gaat alles schoonmaken en de tanks staan er. Weet je wel, en nu komen er straks heel veel mensen biertjes drinken, tafeltjes buiten. Ja, dan heb je in één keer, 2 jaar zijn we er al mee bezig. Ja. En dan komt het tot leven. Je gelooft nooit dat het komt. En dan is het er in één keer.
1: Ja, wat zijn voor jou de grootste veranderingen? Kijk, er is nu ook horeca bij volgens mij. Hè? En ja, ook daglicht, want jullie hadden geen ramen in de vorige locatie.
2: Nee, klopt. Ja, ik denk dat dat wel de allermooiste en grootste verandering is. Eigenlijk zonlicht. Dus dat je zeker in de winter, als je klaar bent met werken en aankomt natuurlijk, dat je dan, dat het niet exact hetzelfde is. Dat je dus door de dag heen ziet wat voor weer het buiten is. En natuurlijk het riool, dat we nu niet alles via één pomp naar boven hoeven te pompen in het riool, maar dat het gewoon met zwaartekracht naar beneden gaat.
1: Ja.
2: Dat doet het altijd.
1: In op een prachtige tegeltjesvloer van de Calvé-fabriek, hè?
2: Ja, prachtig, ja. Dus dat is de droomvloer. Ja. Die voor onze formaatbrouwerij eigenlijk normaal niet te betalen is. Dus het is een dankjewel Unilever daarvoor.
1: Ja. Hey, wat betekent de verhuizing voor de Kaapse Brouwers, zeg maar, zakelijk? Ik geloof dat jullie zo'n 12 jaar bestaan. Geeft dit rugwind?
2: Ja, dit is wel. We konden eigenlijk op de plek waar we zaten in de kelder, konden we gewoon niet doorgroeien. En uiteindelijk is het ook, konden we daar niet winstgevend krijgen. Dus je had gewoon te veel uur en te veel werk om een liter bier te brouwen.
1: Ja.
2: Dus hier hebben we wat grotere ketels. Ja. Dus hier kunnen we echt bouwen aan iets waar we ook daadwerkelijk winst kunnen maken.
1: Nou,
2: dat is wel fijn, weet je wel. De rekeningen kunnen betalen en dergelijke.
1: Ja, dan hoef je die krantenwijk erbij, kan je wel stoppen, hè?
2: Ja, dan kan ik daarmee stoppen.
1: Lekker
2: man. Lekker festival, lekker veel brouwers praten over hoe we het gaan doen.
1: Ja, wat gebeurt er vandaag?
2: Ja, vandaag gaan we dus open met een klapper. Dus een groot festival met 12 internationale brouwerijen. De beste ter wereld vinden wij, natuurlijk.
1: Ja.
2: En daar kun je gewoon lekker, er zijn nog genoeg kaarten aan de deur te krijgen.
1: Ja.
2: En iedereen komt lekker biertje proeven en met aan de brouwers vragen, hoe maak je dit lekkere bier nou?
1: Ja.
2: En wat is jullie verhaal?
1: En er staat ook een buitengewone stand met paracetamol, hè?
2: Zeker weten, ja. Zeker weten. Die krijg je er gratis bij.
1: Hey, luister, komt er nou ook een speciaal pindakaasbiertje bij jullie?
2: Dat is wel, we zijn zowel bezig met een dus een pindakaas met bier.
1: Oh.
2: Dat vonden we wat origineler dan een pindakaasbiertje. Maar ik denk dat we sowieso eigenlijk ook wel een pindakaasbier moeten gaan brouwen. We zijn het toch wel aan de historie verplicht.
1: Schatplichtig inderdaad, ja.
2: Ja, absoluut. Hey,
1: en Wim T. Schippers, je kent hem ongetwijfeld, die maakte ooit een pindakaasvloer als kunstwerk. Komt er ook een biervloer bij jullie?
2: Ik zou even moeten gaan uitzoeken hoe dat werkt. Maar dat lijkt me wel een heel leuk idee.
1: Gewoon Wim T. even bellen. Die gaat het denk ik gewoon doen.
2: Ja, die is creatief genoeg. Ja, ik kan het wel bedenken.
1: Hey, staan er nog leuke, bijzondere dingen binnenkort op de rol? De terrassen gaan open. Komen er nog speciale releases?
2: Voor ons is het heel speciaal dat we de eerste bieren hier gaan brouwen.
1: Ja.
2: En dat we die, dus dat gaan we, daar gaan we natuurlijk wel veel rugbaarheid aan geven. En die kun je op al onze terrassen natuurlijk lekker opdrinken.
1: Ja, Kaapse Brouwers.
2: In de hele stad. Ja,
1: aan de Nassaukade is het, hè? Welk nummer?
2: Nummer 3. Onder het Bruggebouw.
1: Mooi nummer ook zeg, hè?
2: Ja, toch?
1: Hartstikke goed. Hey, John, kijk uit met oppassen, zou Jack zeggen. Niet uitglijden op die tegeltjesvloer, want dan lig je op je smurf. En dat is niet de bedoeling. Dus ik wens je ongelooflijk veel succes daarin, op die nieuwe locatie. En ik kom binnenkort even een biertje proosten met je.
2: Altijd welkom. Dankjewel.
1: Dankjewel, Tjomme.
2: Oké.
1: Proost.
2: Doei. Fijne dag. Cheers.

0: Het is een beetje een aangeklede spijker. Maar hij zit boordevol met ongelooflijk talent. Deze vriendelijke vriend uit Amerika, oftewel Somber.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ja, je kent de spelregels. Je hoort zometeen een introotje van een bekende plaat. En als jij denkt te weten welke dat is, de artiest en de titel, even appen hier naar de studio. En wellicht ben jij straks de geluksvogel die in ieder geval vrijkaarten wint voor een nieuw evenement binnenkort in Rotterdam, in het Kralingse Bos, op vrijdag 12 juni. Het Good Times Festival met onder meer Sister Sledge. Ja. Zonder rollators komen ze gewoon naar het bos. En verder heel veel andere artiesten. En ik doe er ook nog een koelkastmagneet van Rijnmond bij. En een paar sokken omgedragen. Dat zeg ik er met nadruk bij. Welke plaat is dit? Ja, kind kan de was doen, toch? Welke? Nog één keer dan? Even appen naar Rijnmond. En jij bent straks de geluksvogel. Nog een lekker plaatje van Ike en Tina Turner.

0: is tips voor je agenda als die nog een beetje leeg is. En je kunt vanavond bijvoorbeeld in Katendrecht naar Café de Ouwe Hoer. Ja, ik zeg dat op z'n Rotterdams, op het Deliplein. Want dat bestaat vandaag precies 11 jaar en heeft een bomvol programma. Met artiesten, met leuke evenementjes. Café de Ouwe Hoer op de hoek van het Deliplein kun je vanavond het 11-jarig bestaan van die bijzondere tent daar gaan vieren. En aanstaande woensdag is er ook iets leuks voor jonge muzikanten. Dan is er in Katendrecht, ook bij de Ouwe Hoer, maar ook op andere locaties, Theater Walhalla, alle Walhalla'tjes daar. En ook in de open lucht, Pop op de Kaap. Dat is zeg maar een presentatie, een soort showcase van Codarts, het conservatorium in Rotterdam. Want hier komen echt ongelooflijk getalenteerde muzikanten af, die vaak heel erg in alle takken van sport muzikaal gaan doorbreken. Maar aanstaande woensdagavond is daar een enorme hoos aan bandjes die allemaal studeren op het conservatorium in Rotterdam. En daar kun je gratis naartoe en allemaal zien wat voor talenten hier in het nest wordt uitgebroed. Ja, ik heb nu een bijzondere gozer in de studio. En ik mag rustig zeggen, ik ben blij dat je er bent. Blanco, goedemorgen.
1: Ja, dankjewel. Ik ben ook blij dat ik er ben.
0: Ja, want morgen is het feest of rouw in Volendam. In de wedstrijd tegen Telstar moet de Eredivisie worden gered. Maar nu is dan een beetje feest hier met een Volendammer in de studio. Zijn vader zat echt van meet af aan in de 3e's. Toen die eruit ging, vanwege wat fysieke mankementen, ben jij als zoon in de 3e's gegaan. Maar inmiddels sta je al geloof ik alweer 6 jaar op eigen benen.
1: Ja, ik ben alweer langer uit de 3e's dan dat ik erin heb gezeten.
0: Oh, heerlijk.
1: Achteraf dus, ja.
0: Ik hoor gelijk dat Volendamse accent. Vind ik
1: mooi.
0: Fijn?
1: Ja. Ja, het is grappig, want de ene keer zeggen ze, ik hoor het bij jou niet. En,
0: ik hoor het meteen.
1: Meestal als ik met andere Volendammers ben, dan zeggen ze, bij jou hoor je het niet, omdat die andere Volendammers dan nog veel erger zijn. Ja. Dus die heb ik nu niet mee, dus nu kun je het wel horen.
0: Blanco is jouw artiestennaam. Je heet eigenlijk Jan de Witte, maar ik zie ook Jan Schilder, of mag ik zeggen Jan Veerman, Jan Tol, Jan Smit, Jan Keizer. Dan hebben ze allemaal gehad, geloof ik, alle namen.
1: Nou, mijn echte naam is Jan Schilder. In Volendam krijgen mensen bijnamen, familienamen, omdat ze allemaal hetzelfde eten. Ja. Ze hebben heel weinig fantasie daar in het dorp, wat betreft namen. Dus mijn vader heette Jaap Schilder en zijn broer heette Jan Schilder. En daar waren er nog 100 van in Volendam. Ze hadden heel wit haar, dus die familie werd de Wittes.
0: Ja.
1: Dus mijn vader nam die naam aan, ook toen hij bij de 3e's kwam. En toen werd ik automatisch ook zo genoemd. Maar eigenlijk heet ik Jan Schilder.
0: Ja, gisteren had ik de Songfestival Top 100, heb ik het nog over je vader gehad. Want die zat natuurlijk in de originele bezetting van de 3e's. Deed mee aan het Songfestival, werd toen laatste. Ga je naar het Songfestival kijken vandaag? Of is dat in de familie gelijk te...
1: Nee, dat is zo'n diep trauma. Dat woord dat mag niet eens genoemd worden bij ons thuis. Nee. Ja, ik ben ook niet zo'n Songfestival-fan. Nee. Ik vind het leuk hoor, allemaal. En als het aanstaat, kijk ik wel. Maar ik moet spelen vanavond, dus ik kan helaas niet kijken.
0: Ja. En op 30 mei, geloof ik, in Capelle, in Kapslok, hè, ga je spelen?
1: Ja, Capelle aan IJssel. En dan doe ik de laatste show van mijn Stop Making Sense. De legendarische concertfilm van de Talking Heads. Die speel ik integraal met een band van 10 man.
0: Wauw.
1: En dit is de allerlaatste show van de tour. We hebben nu een tour gedaan. En 3 jaar geleden hebben we ook getoerd.
0: Ja.
1: Dus dit is voorlopig de allerlaatste. Dus laatste kans om het te zien.
0: Nou, dat zal allemaal zijn op 30 mei. Tegen die tijd zal ik nog wel even aandacht aan besteden. Ja. En even een slinger geven, zodat mensen... Die zaal moet gewoon wel lekker propvol zitten.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Het is zo'n ontzettend leuke show. Ik zeg altijd, het is de leukste show van het land. Ik ben verslaafd aan die film ook. Het is opzwepend, energiek, absurd. Je komt er gegarandeerd blij met een smile op je hoofd vandaan.
0: Ja, ik weet dat ik de film, toen hij net in première ging, dat is heel lang geleden, dat was denk ik de jaren 80, toen heb ik hem in Tuschinski in Amsterdam in première
1: gezien. Ja, te gek.
0: Ja, dat was fantastisch. En als ik 10 platen mag meenemen naar een onbewoond eiland, mits daar stroom en een pick-up staat, dan zou ik Remain in Light meenemen.
1: Ja, trouwens. Fantastisch.
0: Een geweldig album van Talking
1: Heads. Ja, absoluut. Ja, en ik vind Stop Making Sense ook als album.
0: Ja.
1: Ja, het beslaat een heel oeuvre bijna, tot op dat punt, maar alles klopt bij elkaar. Het is één. Het is een meesterwerk. En ik raad iedereen aan om dit nog even te komen kijken. Nu het kan. Want we proberen het gewoon zo letterlijk mogelijk te vertalen naar het podium. Ook de lol en de gektes. Dat hele grote pak. En de choreografie. De lichtshow. Alles is echt wel... komt dichtbij. Zo dichtbij je in de film kan komen. Dat hebben wij wel geprobeerd, zeg maar.
0: Ja, de originele originele David Byrne van de Talking Heads is laatst in Nederland geweest. Het was een iconische optreden. Ik was er zelf niet bij, maar ik las geweldig mooie recensies.
1: Ongekend. De man legt nog steeds de lat hoger voor iedereen. Ook voor de jonge generatie.
0: Hey, maar jij maakt niet alleen Talking Heads muziek. Je hebt ook je eigen muziek. En je hebt een nieuw singeltje uit, Sophia.
1: Ja, klopt.
0: Is dat? Vertel eens.
1: Ja, eigenlijk ben ik gewoon fulltime bezig sinds ik gekapt ben met de 3J's. Met mijn eigen muziek. Dat produceer ik zelf, schrijf ik zelf, zing ik zelf. En speel ik zelf in. En dat ben ik eigenlijk gewoon altijd aan het doen. Albums maken, singles maken. En dit is mijn laatste wapenfeit. Die is een maandje geleden uitgekomen. Dat nummer heet Sophia.
0: En ja, dat moet een beetje een zomerhit worden, denk ik.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, lopen ze lekker zijn. In Volendam ben je heel populair, neem ik aan. Iedereen kent iedereen. Want laatst had ik de 3J's hier over de vloer. Op de redactie. Omdat ze te gast waren bij Ruud de Boer in de ochtend. Toen was het ook meteen over jou. Je moet Blanco even gaan vragen. Want die heeft zo'n leuke nieuwe single.
1: Ja, dat vind ik echt. Dat is hartverwarmend. Dat ze dat doen. En dat ze mij zo supporten nog, weet je. Want ja, ik ben eigenlijk uit de band gestapt natuurlijk.
0: Ja.
1: Voor hun was dat ook best moeilijk. En het is leuk dat er zo'n wederzijdse liefde is en support. Dat doet me goed om te horen.
0: Ja, wederzijdse liefde in Volendam. Maar ik heb wel eens gehoord dat iedereen dat met iedereen doet daar.
1: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Dit is de nieuwe single van Blanco. Zet de radio maar wat harder hoor, want je wordt echt vrolijk hiervan.

0: De nieuwe single van Blanco was dat. Hier in de studio is die van Vlees en Bloed aanwezig vanuit Volendam gekomen. Je stond een tijdje voor de deur, je stond te bonken. Ja, ik kan niet alles tegelijk, ik ben geen portier, hè?
1: Nee, ja, het is, normaal zou ik dat niet doen, maar ik piste in mijn broek. Ja. Dus ik moest iets uithalen om naar binnen te komen.
0: Ja. Nou, dat is allemaal inmiddels...
1: Het is allemaal goed gekomen,
0: ontspannen,
1: ja.
0: Allemaal ontspannen, allemaal... Hey, 30 mei speel jij in Capelle aan de IJssel in Kapslok. Is een heel leuk zaaltje waar plek is voor een paar honderd mensen. Hoe gaat het met voorverkopen? Hoe loopt het met jou? Heb je veel aandacht in heel veel
1: omgeving? Ja, nou, bedoel je met deze show of in het algemeen?
0: Nou, in het algemeen.
1: Nou, het gaat best goed. Ik moest natuurlijk op nul beginnen toen ik uit de 3J's kwam.
0: Ja.
1: En met hele andere muziek. Engelstalig en wat meer rock. Dit nummer is wat zomerser, maar ik heb ook wel wat stevigere dingen in het begin vooral. Dus ik moest echt de hele ladder weer vanaf nul af aan opklimmen. Maar als je gewoon stug doorgaat en consequent singles blijft maken en je gezicht laat zien, dan gaat het toch vooruit. Ik ben nu 5,5 jaar verder en ik merk dat het elk jaar beter wordt. Elk jaar leukere plekken. Ik ben hier nog nooit geweest, ik ben hier nu. En zo gaat het vaak. Dus dat ik op nieuwe plekken kom, nieuwe zalen speel. Ook bij de landelijke radiostations is er wel aandacht in de live-programma's voor mij en zo. Ja. Dus ja, ik ben zelf heel, heel tevreden en ik ben heel blij.
0: En die artiestennaam Blanco heeft natuurlijk te maken met je officiële doopnaam De Witte.
1: Ja.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Ja, dat en dat ik uit de 3J stapte, wilde ik een blanco pagina. Ik wilde alles maken wat ik in mijn hoofd had en heb gehad. En totale creatieve vrijheid. Ja. Een blanco pagina. Dus. Ja. En ik vind het leuk als artiestennamen gewoon een soort logo op zich zijn.
0: Ja.
1: Als Prince of The Edge of Slash of zo. Dus ik dacht, let's go.
0: Nou,
1: ik vergelijk mezelf niet met die mensen, alleen met... ik wilde ook zo'n logo als naam.
0: Ja, en voor de mensen die nu zitten te googlen en denken, ik kan hem niet vinden. Nee, het is blanco met een K.
1: Ja. Ja,
0: hier in Rotterdam schrijven we het met een C, maar in Volendam is alles met een K, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Nee, sommige werden...
1: Ja, dat is met C en een K wat jij wil.
0: Hey, ja, geweldig om net die nieuwe single te horen, maar je hebt ook een gitaar meegenomen.
1: Ja, ik zei het al, dacht ik.
0: In Capelle ga je je laven aan de Talking Heads muziek.
1: Ja,
0: en wil je wat live spelen?
1: Want, ik kan wel een stukje spelen,
0: laten we zullen we het proberen, want we hebben geen technicus, dus er staat gewoon één microfoon in de studio waar je normaal
1: dan moet
0: praat.
1: Ik even luisteren waar het goed klinkt.
0: Ja, dan moet je maar even kijken. Geef even een slinger aan die snaren.
1: Even zuiver staan.
0: Het is allemaal improviseren op de zaterdagochtend natuurlijk.
1: Kijk hoor, zo.
0: Oké.
1: Hoor je mijn stem nu
0: ook? Ja, hoor ik ook.
1: Toch?
0: Ja hoor. Nou, go ahead.
1: Oh, wacht even. Ik ga even zitten hoor. Dan
0: ga even zitten, man.
1: Dan pik ik hem op waar het
0: ging. Die gitaarband die schiet gewoon los. Heb je niet zo'n grosse toppie?
1: Ja, normaal heb ik die erbij, maar die had ik nu even niet mee. In
0: dat geeft niks. Ga lekker zitten, lekker handig. Een stoel met armleuningen met ook.
1: Ja, jongen. Pak het gewoon even zo op.
0: Kijk, het lijkt wel het voetbal van Volendam, joh.
1: Hey. Let's go.
0: Hoppakee.

0: Lekker man.
1: Dankjewel.
0: Blanco hier live in de studio. En op 30 mei aanstaande kun je dat allemaal live gaan aanschouwen. Met een ongelooflijk grote band in Capelle aan de IJssel in Kapslok. Er zijn nog een paar kaarten, dus wees er als de kippen bij, denk ik. Hè?
1: Ja, daar moet je bij zijn.
0: Ja, zeker.
1: Allerlaatste.
0: Hey, ik vond het hartstikke leuk om al die kilometers te maken.
1: Ja, ik ook.
0: Met jou?
1: Ik ook, absoluut.
0: Zo, jou. Heel veel plezier morgen. Ben je voetballiefhebber trouwens?
1: Ik hou het niet heel strak bij, moet ik eerlijk zeggen. En volgens mij, als ik jou zo hoor, dan mis ik niet heel veel op het moment.
0: Zeker niet. Blanco, oftewel Jan de Witte.
1: Hartstikke bedankt dat ik mocht komen.
0: Dankjewel. En tot een volgende keer. We houden je in de peiling. Zullen we nog even een selfie maken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan heb ik ook nog de oplossing van de quiz. Ik heb geen winnaar in de uitzending, maar ik feliciteer Edith Jonker, die het goed had. En dit is de oplossing. Natuurlijk, de selfie van... Jawel, jawel, jawel. Dit is natuurlijk Duran Duran op Radio Rijnmond.

0: Duran Duran met de oplossing van de Wie kent het intro quiz van deze zaterdag 16 mei. Nou, er is van alles te doen. Ik heb gesproken over de Kaapse brouwerij die in Rotterdam is verhuisd naar de voormalige pindakaasfabriek. Daar is van alles te doen vanmiddag. Kun je een kaartje kopen en kun je heel veel internationale biertjes proeven aan de Nassaukade nummer 3. Ik heb het gehad over het O-festival dat aanstaande vrijdag gaat losbarsten in Rotterdam. 10 dagen lang de menselijke stem in de spotlights. Met name ook de opera natuurlijk. Maar dan niet alleen die klassieke opera, maar ook hele moderne zangkunsten. Dat kun je allemaal online vinden. En ook volgende week zal ik daar nog wat aandacht aan besteden. Want volgende week zaterdag is er bij het Centraal Station een enorm groot vocaal evenement. Verder heb ik het natuurlijk over het Jeneverfestival gehad. Dat gaat over 5 minuutjes beginnen in Schiedam op deze JFK-dag. Ik blijf het zeggen, 16 mei, de verjaardag van mijn maatje Jack, die niet meer onder ons zit, maar goeddunkend heeft goed gekeken, rondgekeken naar beneden, volgens mij. En hij heeft altijd zo'n mooie uitspraak over verjaardagen. Ik zal eens even kijken, ik moet hem er even bij toveren, want dan moet ik hem wel goed citeren natuurlijk, want anders... De meeste dagen van je leven ben je nog lang niet jarig. Nou, dat is echt zo'n Kerkliaanse waarheid als een koe. Dank voor het luisteren. Ik vond het leuk om bij jullie weer te gast te zijn. Maandag hoor je mij weer tussen 2 en 4 hier op Radio Rijnmond. En nu is het zo de hoogste tijd voor het nieuws met Martin van der Boogaert van 12 uur. En wens ik jullie een hele mooie middag. Morgen lekker naar het voetbal luisteren vanaf 1 uur op Radio Rijnmond tot 6 uur. Met natuurlijk alle aandacht voor de laatste eredivisieronde. Met aandacht voor PEC tegen Feyenoord. En op het kasteel Sparta tegen Excelsior. Fijne middag. Tot de volgende. Bye bye.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van de Boogaard. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren, en ook veel geld kosten, om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldde de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar die zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan nog een bericht over hebzucht. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat er een run was ontstaan op een speciale editie van een horloge. De situatie werd volgens de politie grimmig. Een paar honderd

0: rest van de dag gesloten. En dan nog het weer. Er trekt dit uur een buienlijn over onze regio. En ook daarna kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie op de A20. Zie ik een file Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen. Die file is 1 kilometer lang en dat heeft te maken met de werkzaamheden dit weekend op de A20 richting Utrecht. Moet ik even goed kijken. Vanaf Moordrecht is de snelweg in de richting van Utrecht afgesloten.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, bij Vivere de Jager.

0: voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Straks weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat er een run was ontstaan op een speciale editie van een horloge. De situatie werd volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands. Ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop gaat. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die blijft gewoon open, want daar verkopen ze niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat daar veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekken nog wat buien over onze regio. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. En het is zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. En de middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zo.

0: Kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte auto. En de A27 dan, Gorinchem richting Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar staat een file van 3 kilometer. En dat heeft te maken met werkzaamheden.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
9: TrueLease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Non-stop de lekkerste muziek.
20: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Thuis eten zoals aan de Mediterraan? Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Het is 2:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Straks weer de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop gaat. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. Maar in de Koopgoot in Rotterdam, daar zit ook een Swatchwinkel, en die blijft gewoon open, want daar verkopen ze niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en dat hij is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen en ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. En het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee omdat ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekken nog wat buien over onze regio, maar straks blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. En de middagtemperatuur morgen komt uit op zo'n 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie, files, de A4, Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 8 kilometer. De A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. En de A27 dan nog, Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein, een file van 3 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.

0: voor jou.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
2: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
4: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Het is 3:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat daar een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar vandaag een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen. Vanwege de onrust blijft de Swatch-winkel in de Mall of the Netherlands de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel. Maar die is nog wel open, want daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen en ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog de rest van de middag. En het is nu een graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag dan is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan nog verkeersinformatie. Ik zie twee files in onze regio. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt Ridderkerk, 2 kilometer. En die file heeft te maken met wegwerkzaamheden.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergse Hoek. paulenpaul.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
14: Creon Kozijnen.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Dit is het belangrijkste nieuws op Radio Rijnmond. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat daar een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie werd volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden de afgelopen nacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen, dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die bleef gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het droog op dit moment. Het is een graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Maar er is natuurlijk meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Vernielingen, bedreigingen.

0: Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Dreeën.
2: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Dit is het belangrijkste nieuws op Radio Rijnmond. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat daar een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie werd volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden de afgelopen nacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen, dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die bleef gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is het droog op dit moment. Het is een graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Maar er is natuurlijk meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
18: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: True Lease met Grenke.
29: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
29: Precies wat we nodig hadden.
28: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
31: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: Dit is het belangrijkste nieuws op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden de afgelopen nacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatchwinkel bleef vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die bleef gewoon open, want daar verkopen ze niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar toen een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen en ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft droog en het koelt flink af naar een graad of 3. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: rechtse hoek.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Luxor presenteert Tombola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Luxor presenteert Tombola, de 3 hoogachten musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Woehoe.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Forget. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.